U luistert naar filmmuziek die Bernard Herrmann componeerde voor Alfred Hitchcock. We gaan verder met het nummer Vertigo uit 1958, gecomponeerd bij de gelijknamige film.

Muziek uit de film Vertigo uit 1958 hoorde u. Gecomponeerd door Alfred Hitchcock's huiscomponist Bernard Herrmann. Ook het volgende stuk muziek is van zijn hand. Het is de soundtrack bij By Northwest uit 1959. En het wordt opnieuw uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

U luistert naar de Concertzender met The Sound of Movies, het programma met klassieke filmscores. In dit uur besteden we aandacht aan de muziek van Bernard Herrmann, die vrijwel alle scores schreef bij de films van Alfred Hitchcock. Zo ook voor zijn film Psycho uit 1960, de ondraaglijk spannende suspensefilm.

U hoorde de soundtrack van de film Psycho uit 1960. Het werd gecomponeerd door Bernard Herrmann, de componist die voor vrijwel alle Hitchcock-films de muziek maakte. Zo ook voor de film Marnie uit 1964. U hoort opnieuw werk van Bernard Herrmann, uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic, onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

1964. U hoort opnieuw werk van Bernard Herrmann, uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic, onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

Muziek bij de film Marnie uit 1964 hoorde u. Gecomponeerd voor Alfred Hitchcock door Bernard Herrmann. Daarna werd het al snel 1966 en maakte Hitchcock de film Torn Curtain. En dat werd het einde van de samenwerking tussen Bernard Herrmann en Alfred Hitchcock. Want Hitchcock vond Herrmanns muziek opeens niet goed meer. Hitchcock weet de verminderde belangstelling voor zijn films aan de muziek. De score van Herrmann werd dus afgewezen en Hitchcock gaf de opdracht aan componist John Addison. Maar wij gaan hier vanavond naar deze versmade compositie luisteren. Torn Curtain van Bernard Herrmann, uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

We zijn aan het eind gekomen van The Sound of Movies, waar u nu een uur lang de stevige soundtracks hoorde die Bernard Herrmann componeerde voor de films van Alfred Hitchcock. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenbeerk. Tot slot laten we u nog een track van North by Northwest horen.

Dit is de Concertzender met tussen Concertzaal en Filmtheater. Klassieke filmscores. Deze keer de filmscore van The Adventures of Robin Hood. Een avonturenfilm van Michael Curtis en William Cayley uit 1938. En de score, de muziek, is geschreven door Erich Wolfgang Korngold. U hoort het Moskou Symfonieorkest onder leiding van William Stromberg. Hoofdrollen in die film hadden Errol Flynn en Olivia de Havilland. En voor die score won Erich Wolfgang Korngold een Academy Award, een Oscar. Zoals gezegd, hier is het Moskou Symfonieorkest met de muziek voor de film The Adventures of Robin Hood.

Dat was de muziek voor de film The Adventures of Robin Hood, de avonturenfilm van Michael Curtis en William Cayley uit 1938. De muziek was van Erich Wolfgang Korngold, die daar een Academy Award mee verdiende. U hoorde het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in the Film kunt u gaan luisteren naar aflevering 160 met muziek van Charles Aznavour, geboren dus in 1924. En zoals u wellicht wel weet, overleden op 1 oktober 2018, 94 jaar oud. Hij heeft ook voor de cinema veel geschreven, gecomponeerd en gezongen. En zo gaan we luisteren om te beginnen naar zijn chanson She. En dat is uit Seven Faces of Woman. De dramaserie Seven Faces of Woman werd op de Britse televisie uitgezonden van 1974 tot 1977. Onder regie van Jerry Mill en Charles Aznavour schreef hiervoor de titelsong, die een van zijn grootste hits werd. Met zang van Charles Aznavour dus, op tekst van de Zuid-Afrikaanse journalist Herbert Kretmer. En het werd gearrangeerd en gedirigeerd door Del Newman.

En dat was dus het overbekende She door Charles Aznavour. Afkomstig uit de film Seven Faces of a Woman. Een televisieserie die begon in 1974 bij de BBC. Dan nu muziek uit de film Cherchez l'Idole uit 1964. Het verhaaltje van Cherchez l'Idole heeft niet zoveel om het lijf. Een meisje, Danisa Val, manipuleert haar vriendje, Frank Fernandel, om voor haar een juweel te stelen. En als hij dat doet, want dat doet hij, verstopt hij het in zijn gitaar. En wanneer de aantrekkingskracht van de vriendin over is, wil hij de edelsteen eerlijk terugbrengen. Maar dan moet hij eerst uitzoeken welke van de vijf muzikanten zijn instrument heeft. Regisseur Michel Baron maakte de muzikale komedie in 1964 vooral om zoveel mogelijk zang en dans uit de hippe kringen te laten horen. Het zijn nummers in jive, twist en rock ritmes. De muziek van al die dansmuziek is van Georges Cavarens. Dat is een geboren Griek, klassiek opgeleid in Parijs. En hij werd eind jaren 50, via werk in nachtclubs, bekend als songwriter voor Franse artiesten. In 1960 schreef hij zijn eerste filmscore voor de oorlogsfilm Een Taxi pour Tobruk. En hij componeerde er een titelsong bij, die werd gezongen door een andere muzikus met wortels in het oosten, Charles Aznavour. En vanaf toen waren ze vrienden. Ze hebben samen honderden liedjes geschreven voor films, maar ook meer voor platen en optredens. In Cherchez l'Idole verzorgt Aznavour dit keer alle teksten. U hoort Elvis kopieën door Eddie Mitchell en Les Chaussettes Noires. En door Hector et Le Médiator, Meisjesdansen van Sophie en van Sylvie Vartan. West Coast Pop van de groep Les Surfs. Psychedelische Hammondorgel van Jean-Jacques Dubout. Trinilopesachtige zang van Frank Alamo. Verleiding van Nancy Holloway. En tenslotte echte Franse romantiek van Johnny Hallyday. Bonne chance. En tot slot een bespiegelend chanson van de heer zelf, Charles Aznavour. Et pourtant.

Muziek uit de film Cherchez l'idole uit 1964 met veel Charles Aznavour dus, want die staat centraal in dit programma. Dan nu muziek uit de film Edith et Marcel uit 1983. Een dramatisch deel van het leven van Edith Piaf. Het werd in 1983 verfilmd door Claude Lelouch. Evelyne Biou vervulde de rol van Piaf. Marcel Cerdan junior speelt zijn vader, de bokser Marcel Cerdan. En hij nam die rol op het laatste moment over van Patrick Dewaar, die na het begin van de opname zelfmoord had gepleegd. Edith Piaf en de bokskampioen Marcel Cerdan beleefden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog een gepassioneerde liefdesaffaire. En dat vond allemaal plaats zo tussen Frankrijk en New York, waar ze de tijd doorbrachten in hotelsuites in afwachting van Cerdans kampioensgevechten. En deze Cerdan die verloor de wereldtitel, half zwaargewicht, aan Jake LaMotta. Reden voor Piaf om zich nog hartverscheurender uit te drukken in tragische liefdesliederen. Charles Aznavour had in diezelfde tijd Edith Piaf leren kennen. Hij werd haar secretaris en chauffeur. Naar verluid was hij ook een van de weinige medewerkers die niet bij haar in bed belandde. En hij trad op in haar voorprogramma's. Hij mocht in 1947 ook met haar mee op tournee door Amerika. En daarom is het gepast dat Aznavour speciaal voor de film Edith et Marcel nieuwe liedjes maakte. Die zijn te horen naast alle klassiekers die door Edith Piaf werden gezongen. Muziek en teksten van Charles Aznavour waren onderdeel van de filmscore van Francis Lai, die ook meecomponeerde aan Aznavours nummers Avant toi, La prière en Je n'entendais que toi en La mort de Cerdan. Anderen die aan de nieuwe chansons bijdroegen waren Pierre Roche, André Hornes en Paul Mizrahi. Een paar chansons worden op de achtergrond gezongen door Charles Aznavour, maar de shownummers door Mama Béa. En de zangeres Mama Béa, geboren als Beatrice Tekelieski, was 35 jaar toen ze met haar diepe, ruwe stem de zangstukken door Piaf-actrice Evelyne Biou nasynchroniseerde. De arrangementen zijn van Christian Gaubert, gedirigeerd werd er door Robert Chauvignon. En als laatste hoort u een lied dat Aznavour in 1950 voor Edith Piaf heeft gecomponeerd met Pierre Roche. C'est un car wordt op deze soundtrack in de originele opname wel door Piaf gezongen.

U heeft geluisterd naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het was aflevering 160 in de reeks Jazz in de Film. En we stonden in dit programma, in deze aflevering, stil bij de muziek van Charles Aznavour in verschillende films. En u hoorde natuurlijk ook veel Edith Piaf. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag klassieke filmscores van Misha Spolyansky. Misha Spolyansky, hij werd geboren in 1898 in Rusland en overleed in Engeland in 1985. De familie Spolyansky ontvluchtte Rusland toen de revolutie begon in 1905 en vertrok naar Duitsland. Toen Hitler daar aan de macht kwam, vluchtte ze opnieuw en dit keer naar Engeland. En daar kon Misha direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. We beginnen met zijn score voor Sanders on the River, een avonturenfilm van Korda uit 1935. Het BBC Concert Orchestra staat onder leiding van Rumon Gamba.

Van Misha Spoljanski kunt u nu luisteren naar The Ghost Goes West. Dit is een humoristische fantasiefilm van René Clair uit 1935. Alle scores worden vandaag uitgevoerd door het BBC Concert Orchestra onder leiding van Rumon Gamba.

The Ghost Goes West was dit. We gaan verder met Spolianski's The Man Who Could Work Miracles. Dit is een komische fantasiefilm van Lothar Mendes uit 1936, gebaseerd op het korte verhaal van H.G. Wells.

Dat was de score voor The Man Who Could Work Miracles. We gaan verder met Spodianski's score voor King Solomon's Mines, een avonturenfilm van Robert Stevenson uit 1937.

U hebt geluisterd naar de muziek van The Point, een voor de televisie gemaakte animatiefilm uit 1971. Muziek en tekst waren van de hand van Harry Nilsson en u hoorde hem ook als verteller. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van weer een aflevering van The Sound of Movies, waarin we u muziek van Harry Nilsson lieten horen voor The Point en Skidoo. Samenstelling was in handen van Kees Hoogenbirk. U luistert naar de Concertzender. Ons telefoonnummer is 035 677.

Dag, dit is de Concertzender met ons programma The Sound of Movies. In dit programma laten we u muziek horen, filmmuziek van de Engelse componist Ron Goodwin. Die leefde van 1925 tot 2003. Bekende componist, Engelse componist. Hij schreef in 1958 muziek voor de eerste film Whirlpool. En daarna heeft hij al 60 speelfilms van muziek voorzien. Een bekend thema is het Miss Marple thema. Voor een filmreeks uit de jaren 60 met de zeer stevige en lijvige Miss Marple Margaret Rutherford in de titelrol schreef hij de bekende muziek, denk ik. Uitgevoerd nu door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

En nu dus geen filmpje erbij, maar alleen maar die muziek van de Engelse componist Ron Goodwin, filmmuziek. En dat was het Miss Marple thema. U kunt nu gaan luisteren naar 3 filmthema's. Als eerste 6033 Squadron uit 1964, dan Lancelot en Guinevere uit 1963, Deadly Strangers uit 1976. Wederom het BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

In dit programma The Sound of Music luistert u een heel uur naar muziek van de Engelse componist Ron Goodwin, filmmuziek dus. Deadly Strangers was het laatste wat u hoorde. Dat wordt nu gevolgd door Sweet, met muziek uit de film Monte Carlo or Bust, een romantische komedie van Ken Anakin en Sam Itzkowicz uit 1969.

Muziek uit de film Monte Carlo or Bust. Muziek van Ron Goodwin. Laten we nu drie thema's horen uit drie verschillende films. Allereerst uit Whirlpool, 1959. Dan The Trap, 1966. En Of Human Bondage. Ook muziek van Ron Goodwin.

Dat waren drie hoofdthema's uit films. Muziek van Ron Goodwin, muziek uit de film Whirlpool, uit The Trap en de film Of Human Bondage. Dan nu naar een andere film. Dat was oorspronkelijk een Russisch-Sovjet film uit 1983, Clash of Loyalties. En die had toen de titel Almas a la Al-Kubra. Wederom het BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

Dat was muziek uit de film Almas a la Alcubra. En ik zei u net, meneer Goodwin, Ron Goodwin, heeft muziek bij wel 60 films geschreven. Dus we kunnen voorlopig nog vooruit. Nog twee films. Force 10 from Navarone uit 1978. En Where Eagles Dare uit 1968. Ook weer nu het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Ook na zijn dood in 2004 op 82-jarige leeftijd blijft er muziek van Piero Piccioni uitkomen. Van een van zijn 300 filmscores of andere composities weet zelfs het moderne internet niet te vertellen waarvoor of wanneer het is geschreven. Ik heb het over een jazzy themaatje in driekwartsmaat, Spinning Waltz. Het is gebruikt in de televisieserie Curb Your Enthusiasm, waarin de maker Larry Clark telkens een gênante situatie wordt geplaatst. En de serie begon in 2000, liep tot 2021. Het walsje staat op de soundtrack van die serie, uitgebracht in 2006. Hierdoor is Spinning Waltz opgepikt door andere filmmakers en het komt namelijk bijvoorbeeld ook voor in de film Love, Antosha uit 2019 over het te vroeg geëindigde leven van de Russische acteur Anton Yelchin. Zo leeft Piccioni dus voort, ook via films waarvoor hij niet de score heeft geschreven.

Dat was de compositie Spinning Walls, geschreven dus door Piero Piccioni. Nu gebruikt in de film Love, Antosha uit 2019.

Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, gewijd aan muziek van Piero Piccioni. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Begeleid door een studioorkest onder leiding van George Stoll, zong Louis Armstrong Ain't It the Truth uit de film Cabin in the Sky. U luistert naar Filmscores met Louis Armstrong en we gaan verder met twee thema's uit films gecomponeerd door Louis Armstrong zelf. Old Man Moose en Someday You'll Be Sorry. Zang en trompet Louis Armstrong.

spaz, ba da da zin.

We gaan nu verder met andere filmsongs gecomponeerd door onder andere Harry Warren en Johnny Mercer, Oscar Hammerstein, Edith Piaf, Cab Calloway en anderen. U hoort Jeepers Creepers uit de film met de gelijknamige titel uit 1935. Het werd ook gebruikt in de filmversie van 2001. A Kiss to Build a Dream On, ook uit 1935, gebruikt in de film The Strip. Songs uit de film I Can't Give You Anything But Love, Babe uit 1940 en Sunny Side of the Street uit 1951. En tenslotte La Vie en Rose, gebruikt in de gelijknamige film, ook wel La Môme uit 2007. U hoort weer Louis Armstrong, zang en trompet.

In The Sound of Movies luistert u naar filmscores met Louis Armstrong. Wild Man Blues uit 1998. Twee composities van Armstrong zoals gebruikt in de documentaire van Woody Allen, Wild Man Blues en Hear Me Talking To You. U hoort het Woody Allen en his New Orleans Jazz Band Orchestra onder leiding van Eddie Davis.

We besluiten met What a Wonderful World, gecomponeerd door George Wise en Bob Thiele, zoals gebruikt in de film Good Morning Vietnam uit 1988. Zang Louis Armstrong.

In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscores met Louis Armstrong. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

U luistert naar de Concertzender en met deze tune weet u het waarschijnlijk wel. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 126 in de serie Jazz in de film. En voor de vierde keer gaan we aandacht besteden aan filmscores van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Die leefde van 1922 tot 2004. Bernstein was min of meer een leerling van Aaron Copland en in elk geval was Bernstein zijn protégé. We laten twee scores horen uit 1963, om te beginnen uit The Caretakers, een filmdrama over de psychiatrische zorg. Regisseur was Hal Bartlett en u hoort een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein zelf.

Componist Elmer Bernstein dirigeerde een studioorkest in een uitvoering van zijn film Scores for the Caretaker. Een film van regisseur Hal Barlett, gemaakt in 1963. En dan gaan we verder met fragmenten uit de film Rampage, een romantische avonturenfilm van Phil Carson, ook dus uit 1963. Over twee grootwildjagers die in opdracht van een Duitse dierentuin een bijzonder soort tijger in Maleisië gaan vangen. Daar gaat de film dus over. We gaan luisteren naar de filmscores, te spelen door een studioorkest, wederom onder leiding van Elmer Bernstein.

En in deze aflevering van The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscores van Elmer Bernstein. De laatste waren voor de film Rampage, een romantische avonturenfilm van Phil Carlson uit 1963. U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist zelf. En daarmee besluiten we dus deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

En dat was muziek van Charles Fox voor de film Barbarella. Een science fiction fantasie van Roger Vadin uit 1968. Liedteksten van Bob Crow, muziek van Charles Fox. Uitgevoerd onder leiding van Charles Fox door de Bob Crow Generation Orchestra. En ook zang van Bob Crow en The Glitter House. Het is The Sound of Movies hier bij de Concertzender. En dan tenslotte nog tot 10 uur enkele bonus tracks door de groep The Young Lovers. Love, Love, Love Drags Me Down, Pigger's New Wings en allereerst Barbarella.

Dat was de groep The Young Lovers met enkele bonus tracks, zoals deze laatste Piggers New Wings. Het slot ook van ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies hier bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg. En zo direct om 10:00 uw aandacht voor Marijke Ferguson en haar Radio Muziek Essay.

U luistert naar de Concertzender en met deze tune weet u het waarschijnlijk al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En het wordt aflevering 109 in de reeks Jazz in de film. Met dit keer scores van de Engelse componist John Barry. U luistert naar diverse thema's uit John Barry's EMI Years. En die waren van 1962 tot 1964. We beginnen met de James Bond theme uit Dr. No uit 62, officieel gecomponeerd door Monty Norman, maar feitelijk mede gecomponeerd en gearrangeerd door John Barry. En de gitaarsolo is van Vic Flick. Daarna Curtis Sark theme van Dateline Television uit 1962, gevolgd door The Parties Over uit 62 en de Lolly theme uit The Amorous Prawn uit 62. En als besluit van dit blok drie losse nummers: March of the Mandarins, Twang in Cheek en Onward Christian Spaceman. Hier is de John Barry 7 and Orchestra.

U luistert naar The Sound of Movies en u luistert naar composities, jazzcomposities voor de film van John Barry. U hoorde nou ook de John Barry 7 and Orchestra. En we gaan verder met Jolly Bad Fellow uit 1964 van John Barry dus, met zang van Alan Haven. Daarna het thema Oblitsa uit 1964, dat later werd gebruikt voor de film The Whisperers en dat was in 1967. Het thema uit 1964, dat later is gebruikt voor de film Seance, On a Wet Afternoon, 64 was dat, en That Fatal Kiss, die komt uit A View to a Kill uit 1985, gecomponeerd door John Barry samen met de groep Duran Duran. Wederom hoort u de John Barry 7 and Orchestra.

U luistert naar The Sound of Movies, dit keer met filmmuziek van John Barry. En we gaan verder met fragmenten uit de film Petulia uit 1968. En wel de source music, oftewel de bronmuziek. Muziek die binnen het filmverhaal werd gedraaid. U hoort een studioorkest onder leiding van John Barry.

Oljanski, geboren in Rusland in 1898 en overleden in Engeland in 1985. De familie Spoljanski ontvluchtte Rusland toen de revolutie begon in 1905 en vertrok naar Duitsland. Toen Hitler daar aan de macht kwam, vluchtte de familie opnieuw, toen naar Engeland. En daar kon Spoljanski direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. Luister om te beginnen naar Spoljanski's muziek bij Sanders on the River, een avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935. U hoort het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

U luistert naar filmmuziek van Misha Spoljanski. De drie songs die u net hoorde schreef hij voor de avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935, Sander on the River. De nu volgende muziek componeerde Spoljanski voor The Ghost Goes West, een humoristische fantasiefilm van René Clair uit 1935. Opnieuw is hier het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

Misha Spolianski's muziek bij The Ghost Goes West. Een film van René Clair uit 1935. Dan is hier Spolianski's muziek voor The Man Who Could Work Miracles. Een komische fantasiefilm van Lota Mendes uit 1936... naar het korte verhaal van Herbert George Wells. Hier is opnieuw het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

The Man Who Could Work Miracles, een komische fantasiefilm van Lota Mendes uit 1936. En dit was de muziek erbij van Mischa Spoljansky. Spoljansky componeerde voor King Solomon's Mines, een avonturenfilm van Robert Stevenson uit 1937, de nu volgende muziek.

De bas Mark Coles was de solist in de muziek die Mischa Spoljansky componeerde voor King Solomon's Mines, een avonturenfilm van Robert Stevenson uit 1937. Wanted for Murder is een film uit 1946. Zoals de naam al doet vermoeden, een krimi. En deze is van regisseur Lawrence Huntington. Spoljansky schreef daarvoor onder meer Voice in the Night, hier uitgevoerd door Roderick Elms piano en het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

Roderick Elms was de pianist in Voice in the Night, een van de nummers die Mischa Spoljansky schreef voor Wanted for Murder, een krimi uit 1946. Dan tot slot de muziek van Spoljansky voor Northwest Frontier, een avonturenfilm van J. Lee Thompson uit 1959. De Amerikaanse titel was Flame Over India. Nog eenmaal het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

En u raadt het al door de tune. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 302e keer jazz in de film. En voor de derde keer daarin gaan we aandacht besteden aan werk van Carlo Rustichelli. Deze Italiaanse filmcomponist Carlo Rustichelli had al eerder samengewerkt met regisseur Pietro Germi. In 1961 kwamen ze allebei in de internationale schijnwerpers te staan dankzij de commedie Divorzio all'Italiana, waarvan de 2 weken geleden een thema hebben laten horen. U kunt het dus nog eens beluisteren op onze site concertcenter.nl. In 1972 maakte Germi zijn laatste film. 2 jaar later zal hij op 60-jarige leeftijd overlijden. De film waar ik het dan over heb uit 1972 is Alfredo Alfredo, een satire op de huwelijkswetgeving in Italië. Die is sinds 1961 kennelijk nog niets verbeterd. Aanvankelijk, met een verwijzing naar Germi's Oscar-winnende echtscheiding op zijn Italiaans, is de werktitel voor de internationale markt dan ook Till Divorce Do Us Part. Voor de productie weten ze Dustin Hoffman te strikken, die 5 jaar eerder doorbrak met een andere zedencomedie, namelijk The Graduate. Hierin werd hij als jong student verleid door Mrs. Robertson op de klanken van Simon & Garfunkel. Dustin Hoffman had zijn uiterste best gedaan om Italiaans te leren, maar als hij voor de opname in Rome aankomt, blijkt de film in het Engels te worden gedraaid. Zijn stem wordt dan later gewoon, zoals gebruikelijk in Italië, in het Italiaans nagesynchroniseerd. Het verhaal is simpel. De jonge Italiaan Alfredo aanbidt de mooie Maria Rosa, een rol die wordt gespeeld door Stefania Sandrelli. Maar hij is te verlegen om haar mee uit te vragen. Wanneer hij er uiteindelijk in slaagt om met haar te trouwen, dan ontdekt hij dat het leven toch niet altijd roze geur en maneschijn is. Alfredo Alfredo wint de David di Donatello voor de beste Italiaanse film en krijgt een Golden Globe nominatie in de categorie beste buitenlandse film. Carlo Rustichelli componeert er een milde, goedmoedige score voor en Pino Ferrara is de zanger van de Napolitaanse ballade Sponsali, die op tekst van Pietro Germi gezegende huwelijken bezingt, oftewel Matrimoni Benedetti. Gianfranco Plenizio die dirigeert in deze uitvoering een studioorkest.

Met de carrière van Carlo Rusticelli gaat het de goede kant op. In hetzelfde jaar als Alfredo Alfredo, 1972 dus, wordt hij uitgekozen door de grote Amerikaanse regisseur Billy Wilder, die een fan is van de films van Pietro Germi, die dus op zijn beurt Rusticelli's vaste regisseur is. Voor de comedy Avanti van Billy Wilder mag Rusticelli de originele muziek schrijven en bestaande muziek bewerken. Het is ook zijn enige Amerikaanse opdracht. Avanti is een bewerking van een niet zo succesvol Broadway-toneelstuk, waarin een Amerikaan naar het Italiaanse eiland Ischia gaat om zijn verongelukte vader te begraven. En daar ontdekt hij dat zijn vader een affaire had gehad met een vrouw die bij datzelfde ongeluk ook is omgekomen. En van die vrouw loopt er op dat eiland een mooie dochter rond en die is wel van de affaire op de hoogte. Billy Wilder regisseert voor de vijfde keer Jack Lemmon in de hoofdrol, maar stopt verder zoveel mogelijk Italianen in de cast en de crew. Opnamen worden gemaakt bij Capri en Sorrento en in de studio's in Rome, zodat de film als één lange reclamefolder is voor Il Bel Paese. Componist Carlo Rusticelli draagt hier in belangrijke mate toe bij. Zijn score ademt mandolines, accordeon en tarantella-ritmes. Hij moet namelijk bestaande folklore-dansen verwerken in zijn eigen muziek, omdat Wade de hele score wil baseren op Italiaanse volksliedjes. Zo zijn Senza Fine, La Luna, Palcoscenico en Un'ora Solati Vorrei instrumentaal verwerkt in de achtergrondmuziek. We gaan luisteren naar de score, gedirigeerd door Gianfranco Prenizio.

En dat was de muziek voor de film The Osterman Weekend, muziek van Lalo Schifrin. Een complete heropname was dit met een studioorkest onder leiding van de componist. En dat was het voor deze keer, ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies, speciaal gewijd aan de componist Lalo Schifrin en samengesteld door Kees Hoggenberg. Straks uw aandacht voor Marijke Ferguson en haar radiomuziek-essay.

Dit is de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar klassieke filmscores in tussen concertzaal en filmtheater. Het komend uur klassieke filmmuziek van Erich Wolfgang Korngold, geboren in Oostenrijk in 1897 en gestorven in de Verenigde Staten in 1957. Dit is aflevering 2 met muziek van Korngold. Hier is zijn compositie voor de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938, met hoofdrollen voor Errol Flynn en Olivia de Havilland. Voor zijn score won Korngold een Academy Award, een Oscar dus. Luistert u naar het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

U luistert naar Tussen Concertzaal en Filmtheater, waarin klassieke filmmuziek van Eric Wolfgang Korngold. In deze aflevering de muziek die hij schreef voor de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. Luistert u verder naar het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

Het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg met de klassieke filmmuziek die Erich Wolfgang Korngold schreef voor de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. Dit was Tussen Concertzender en Filmtheater. Samenstelling Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. Deze keer laten we u de muziek voor River Queen horen. Een film van Vincent Ward. Op muziek gezet door Carl Jenkins. Het London Symphony Orchestra staat ook onder leiding van de componist Carl Jenkins.

Dat was de muziek voor River Queen, een film van Vincent Ward. Gecomponeerd door Carl Jenkins. Hij dirigeerde ook het London Symphony Orchestra. The Sound of Movies wordt voor de Concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.

Dit is de Concertzender, dit is tussen Concertzaal en Filmtheater, ons programma met klassieke filmscores. De score van vandaag is uit de film The Seahawk en we hebben het over componist Erich Wolfgang Korngold. The Seahawk is een avonturenfilm van Michael Curtiz uit 1940, in de hoofdrol Errol Flynn. Erich Wolfgang Korngold kreeg van de Film Academy een nominatie in de categorie Beste Filmscores. U hoort de BBC-filmmonnik onder leiding van Rumon Gamba.

In ons programma Tussen Concertzaal en Filmtheater heeft u geluisterd naar de score voor de film The Seahawk van Erich Wolfgang Korngold. U hoorde de BBC Philharmonic onder leiding van Roemon Gamba. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dinsdagavond 6 mei organiseert de concertzender in de Amstelkerk in Amsterdam een sprankelend benefietfestival met optredens van violiste Lisa Vertschman, het Ragazze Kwartet, de jazz-saxofonist Juri Honing, pianist Guus Jansen, blokfluitist Erik Bosgraaf, het Rosa-ensemble met Eefje de Visser en de Amsterdam Kletsmer Band. Kaarten voor dit unieke benefietconcert zijn verkrijgbaar voor €35 aan de zaal, via onze website of bij Concerto of Broekmans en Van Poppel in Amsterdam. Met dit kaartje beleeft u niet alleen een prachtige avond, u ondersteunt ook nog eens de concertzender. Dus wie weet tot dinsdag 6 mei, 8 uur 's avonds in de Amstelkerk.

Dit is de Concertzender met het filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Straks de muziek van Benjamin Britten voor de film The Way to the Sea. Nu eerst de muziek van Laurens van Rooyen voor de film A Fair Play. Een romantische thriller van Roland Kerbos uit 1995 met Dirk de Lint in de hoofdrol. U hoort het Metropole Orkest onder leiding van Dick Bakker met zang van Mandy Huyts.

Dat was de muziek voor de film Fair Play. De muziek van Laurens van Rooyen, die daarbij gebruik maakte van muziek van Frans Liszt. Fair Play was een romantische thriller uit 1995 van Roeland Kerbos met Derk de Lind in de hoofdrol. U hoorde het Metropole Orkest onder leiding van Dick Bakker met zang van Mandy Huyts. We gaan verder met de muziek van Benjamin Britten voor de film The Way to the Sea. Dat was een film uit 1936 van Paul Rotha over de elektrificatie van de Southern Railway, het traject van Londen naar Portsmouth. Voor deze film werkte Britten nauw samen met W.H. Auden, die de teksten schreef. U hoort Simon Russell Beale, spreker, en de Birmingham Contemporary Music Group onder leiding van Martin Brabins.

U hoorde Simon Russell Beale, spreker, en de Birmingham Contemporary Music Group onder leiding van Martin Brebbins, met muziek van Benjamin Britten voor de film The Way to the Sea. Een film uit 1936 van Paul Rotha over de elektrificatie van de Southern Railway. De teksten waren van W.H. Oorden. Tot zover The Sound of Movies, voor de Concertzender samengesteld door Egbert Randewijk. Tot aan ons volgende programma, De Bohunks, met dansmuziek uit de jaren 30.

Dit is de concertzender met ongehoorde scores. In deze aflevering de muziek van Split Second, een actie, horror en science fiction film uit 1992 van Tony Malem, die zich afspeelt in een futuristisch Londen dat door de stijgende zeewaterspiegel voor een deel onder water staat. Met Rutger Hauer in de hoofdrol als een politieagent die zijn partner verloor door toedoen van een vreemd wezen dat nu achter hem aan zit. Straks de muziek die wel voor de film werd gebruikt, nu eerst de afgewezen score van Wendy Carlos.

Dat was de afgewezen score voor de film Split Second, gecomponeerd door Wendy Carlos. Dan nu de wel bij deze film gebruikte score van Stephen Parsons en Francis Haynes. U hoort de Münchener Symphoniker onder leiding van Simon Edschel en Graham Walker, met songs van Lloyd en Kamen, uitgevoerd door Playground, en van Justin Hayward, gezongen door Colin Blundstone.

Dat was jazzmuziek uit The Silencers. Teksten van Mac David, zang Vicky Carr en het studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein. Volgende week kunt u de hele score voor The Silencers horen. We zijn aan het einde gekomen van deze The Sound of Movies. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogenbeerk.

Welkom bij de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam. Dit is Ongehoorde Scores. Vandaag de score van Carl Wolfolk voor de film Brother Man. Een film die Sam Davis in 1975 van plan was te maken, maar nog voor men met filmen kon beginnen, werd de stekker er al uitgetrokken. Carl Wolfolk had wel al de songs voor de film opgenomen en pas 30 jaar later verscheen de nu volgende soundtrack voor Brother Man op geluidsdrager. Het wordt uitgevoerd door The Final Solution en dat zijn Darryl Kennedy, Ronnie Kennedy, Alan Brown en John Banks.

Yeah.

In Ongehoorde Scores hoorde u vandaag de score van Carl Wolfolk voor de film Brother Man. En dat werd uitgevoerd door The Final Solution. En dat zijn Daryl Kennedy, Ronnie Kennedy en Alan Brown en John Banks. Dit programma werd samen...

U luistert bij de Concertzender naar een aflevering van The Sound of Movies. Voor de 317e keer aandacht voor jazz in de film. En voor de tweede keer aandacht voor Jacques Louché vandaag. De Franse componist en bandleider Jacques Louché is geboren in 1934 en overleden in 2019 op 84-jarige leeftijd. Hij is volgens meerdere websites bekend van Inglourious Basterds, de postmodernistische oorlogsfilm van Quentin Tarantino. En daarin heeft de cinefiel Tarantino inderdaad in 2009 naast veel Morricone drie stukjes Louché geplakt. Op de soundtrack-cd van de film is het main theme, ofwel het hoofdthema, van Dark of the Sun terechtgekomen. Leuk voor Louché, maar hij verdient om beroemder te zijn vanwege de Bach-bewerkingen met zijn Playback-trio en met zijn film- en televisiemuziek. Wanneer Louché in fase promoveert van televisiewerk naar speelfilmscores, is een van de eerste voorbeelden het sociale drama You Only Live Once, die in hetzelfde jaar uitkomt als de James Bond film You Only Live Twice, en dat is 1967. De verwarring betreft dan alleen de titel voor de Amerikaanse markt, want de Franse productie heet officieel Tu serais terriblement gentil. De film is geregisseerd door de Nederlander Dirk Sanders en zijn vrouw, Karen Blanc-Renon, speelt de hoofdrol. Sanders is in 1933 geboren in Buitenzorg, en dat ligt in Nederlands-Indië, toenmalige Nederlands-Indië, en hij is overleden in Parijs op 68-jarige leeftijd. Hij begon zijn carrière als balletdanser, werd vervolgens choreograaf en tenslotte acteur en regisseur. En hierdoor rolde hij door naar het maken van deze film dus en film en meerdere documentaire series over dans. Het verhaal van Tu serais terriblement gentil is betrekkelijk eenvoudig. Een jonge alleenstaande moeder werkt als model en wordt in een bar verliefd op een jongen. Onder de emoties in deze relatie zijn er de emoties van ouderschap, verantwoordelijkheid en verlatingsangst, die mooi ondersteund worden door de kaleidoscopische scores van Jacques Louché. De sfeer van de jaren 60 is prominent aanwezig door het geluid van de funky elektrische piano, roffelende percussie en hippe beatritmes. We gaan luisteren. De muziek wordt uitgevoerd door Jacques Louché et son orchestre.

Hoe komt die Quentin Tarantino nou aan een trek uit The Dark of the Sun? Een obscure actiefilm uit 1968, zou je zich kunnen afvragen. Nou, gewoon omdat het toevallig Luchés grootste verkoopsucces was op filmmuziekgebied. De film heette officieel The Mercenaries en in Nederland werd de film uitgebracht onder de titel De Laatste Trein uit Katanga. De huurlingen, want zo is de titel vertaald, trekken als bende onder leiding van hun kaptein, een rol gespeeld door Rod Taylor, rond in Congo. Het land wordt verscheurd door een burgeroorlog, wat de privésoldaten alle kans geeft om, in opdracht van de zittende president, achter een lading diamanten ter waarde van $50 miljoen aan te gaan. En het eindigt in een orgie van geweld tussen VN-veiligheidstroepen, opstandelingen, vluchtelingen en elkaar, want huursoldaten zijn altijd te koop. Jacques Luchet deed zijn eigen orchestraties voor een symfonieorkest van 70 man en het was een luxe die hij nog nooit had mogen proeven. En daarom noemde hij de Mercenaries een van de beste scores die hij heeft geschreven. We laten de vier jazzgetinte stukken horen uit de score en Luchet dirigeert hierbij zelf het studioorkest.

Wanneer Jacques Loucher eenmaal zijn naam heeft gevestigd in de speelfilm, kan hij gemakkelijk terugkeren naar het componeren voor televisieproducties. En bovendien kan hij terugvallen op het immens succes van zijn albums, waarin hij de muziek van Bach in een jazzjasje giet. Tot besluit van deze aflevering aandacht voor twee televisieseries uit de jaren 80, waarvan de muziek verscheen op singeltjes. De eerste is Boulevard des Assassins uit 1982 en die gaat over schandalen in het vastgoed. Victor Lanoux en Jean-Louis Trintignant spelen de hoofdrollen met Marie-France Pissier en Stéphane Audran erbij voor de romantiek en onvermijdelijk drama. Loucher schreef met Luc Heller de ballade Summer of Love in een typerend jaren 80 puls. En Luc Heller die hoort u het meteen zelf zingen. Daarna hoort u de herkenningstune van de serie Boulevard des Assassins en aansluitend hoort u ter gelegenheid twee themaatjes uit L'Eponie Sauvage. Deze serie is in 1983 gemaakt door Robert Mazoyer op basis van een boek van Michel Deon. Het onderwerp klinkt abakken, maar het is onverminderd actueel. Een groep van vijf vrienden die in hun gezamenlijke studietijd in Engeland eind jaren 30 vervuld waren van hoop, zien hun dromen versplinteren door de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende Koude Oorlog. Ze waren ooit de wilde ponies uit de titel, maar uit de muziek spreekt nu vooral nostalgie. Jacques Loucher hoeft voor deze productie niet meer aan te komen met vrolijke jazzmuziek. Hij componeert een weemoedig herkenningsthema met mondharmonica en een thema op trompet voor de gezamenlijke vriendin Sarah. Jacques Loucher dirigeert een studioorkest.

En met deze muziek, gecomponeerd dus door Jacques Loucher, die in dit geval een studioorkest dirigeerde, besluiten we deze aflevering van Jazz in de Film, voor de tweede keer dus gewijd aan filmmuziek van Jacques Loucher. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de concertzender met het filmmuziekprogramma The Sounds of Movies. In de serie Jazz in de Film Blaxploitation Movies, deel 2. We beginnen met Trouble Man, een actiefilm van Ivan Dixon uit 1972. Waarin de elegante en coole Mr. T een oorlog tussen rivaliserende bendes probeert te voorkomen. Met hoofdrollen voor Robert Hooks en Paul Winfield. De score is van Marvin Gaye, met arrangementen van onder andere Jerry Long, James Carmichael, J.J. Johnson en Gene Page. Met verder saxofonist Trevor Lawrence en met Marvin Gaye zelf in Moog, Ivory Tickling en Sweetening.

Dat was de muziek van Marvin Gaye voor Trouble Man, een actiefilm van Ivan Dixon uit 1972. Dan nu de muziek van Blackula, een horrorfilm van William Crane uit 1972. Het is een moderne versie van het Dracula-verhaal, waarin interieurontwerpers de fraaie lijkkist van een Afrikaanse prins kopen, die ooit door Dracula is gebeten. Hoofdrollen in de film voor William Marshall en Vonetta McGee. En de muziek is van Gene Page.

U hoorde de complete score Goliath and the Barbarians van Les Baxter, uitgevoerd door de London Symphonia Orchestra onder leiding van Muir Mathieson. En dat ging allemaal natuurlijk over de avonturenfilm van Carlo Campogalliani. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoorde Scores, voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg. En alles is natuurlijk nog eens na te lezen op onze website www.concertzender.nl.

In het komende uur kunt u bij de Concertzender weer luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Jazz in de film voor de 300ste keer. En voor de tweede keer gaan we aandacht besteden aan muziek van Carlo Rustichelli. Deze Italiaanse filmcomponist Carlo Rustichelli hebben we in Jazz in de film voor het eerst belicht, aandacht besteed, in juli vorig jaar. En in deze tweede uitzending met zijn muziek presenteren we een mengeling van losse thema's waaruit zijn veelzijdigheid mag blijken. En een van zijn eerste opdrachten is in 1956 voor het neorealistische drama Il Ferroviere van regisseur Pietro Gerbi. Samen met Giancarlo Testoni, die later veel met Caterina Valente zou werken, schrijft Rustichelli een melodietje voor gitaar, waaruit bij voorbaat de weemoed spreekt van een spoorwegingenieur die zijn baan en familie verliest. En op de grammofoonplaat zijn ook de stemmen opgenomen van de man en zijn zoontje. Na het neorealisme van de wederopbouw in Italië mag er weer gelachen worden. Voor een commedia all'italiana schrijft Rustichelli in 1959 en 1960 twee keer achter elkaar de muziek voor Arancia Tevi en voor Letto a tre piazze. In beide films speelt de populaire komiek Toto de hoofdrol. In Arancia Tevi moet hij een huis vinden voor zijn familie en midden in de woningnood vindt hij onderdak in een voormalig bordeel en dat zorgt natuurlijk voor de nodige opschudding. In Letto a tre piazze uit 1960 maakte Toto de hele film lang ruzie met zijn collega-komiek Peppino de Filippo, omdat zijn vrouw tijdens zijn afwezigheid aan het Oostfront opnieuw is getrouwd. En de vrouw die wordt het gebekvecht tussen haar twee echtgenoten zo beu dat ze het bed uit de titel verplaatst naar een derde man. Een letto a due piazze, dat is de aanduiding eigenlijk voor een tweepersoonsbed en zij maakt er tre piazze van. Carlo Rustichelli componeert de vrolijke score samen met Piero Omeliani, van wie we twee weken geleden nog zijn eigen muziek voor de documentaire Questo Sporco Mundo Meraviglioso hebben gedraaid.